en loten en aan nog langer vasthelst, dan loet die dat gezegd zijn. De haar wordt een zeer zware krankheid op dat vijkomen loten, wat op die stapen is. De krankheid wordt op pieren, ezels en kamelen en keien schop komen. Ober de haar wordt een onderscheid maken tussen de Israëlieten ervoor en de Egypte-eerd. Door wat mank de Israëlieten ervoor niet eindoud konen. De haar zat een tijd en zei, Marien wordt de haar dit am land tonen. En de nächste dag wordt dat ook al. Al de Egypte ervoor starf, ober van de Israëlieten ervoor wie niet eindoud. En de kennig schickt mana not te zijn, en ze vangen niet eindoud je tier mank de Israëlieten ervoor. Ober de kennig stal zich hort jeen aan, en leidt dat volk niet gonen. Noch een andermal zei de haar te Moses en Aaron, neemt u een hang vol room van een oven. Moses zal dat voor den kennig in de loft schmieden. In de room wordt even gans Egypte verstuiven, en mensen en tieren in dat ganse land worden schlemsen kriegen en met schweren uitbreken. Zij nemen room van een oven met, en als ze voor den kennig stonden, schmeidt Moses dat in de loft. In de room geeft de mensen schweren, dat ze opne schlemsen kriegen, beides de mensen en ook dat vij. De heksenmeesters kunnen niet voor Moses komen, wil ze ook alle de schweren houden, zoals alle Egypte. En de haar mocht dem kennig, dat hij hoort jeen aan ingestalt wie, en hij leidt aan nicht gonen, krijgt zoals de haar te Moses gezegd had. En nogmaals zei de haar te Moses, go morgen tidig zu Marius, zodat u dem kennig trafen worst, en zei am, de haar, de Hebräer er Gott, zegt, lot mijn volk gonen, dat zij mij aanbeden kennen. Wils dit mal, wo ik zo graf op die en die regieringsmana en die volk raufkomen, dat jun tot indringen wordt, dat door keiner op de ganse eerd met mij te vergelijken is. Ik had jun al kunt met een krankheid schlonen, dat je door van starven, zodat du en die volk gans verschwingen worden van de eerd. Ober ik heb die nog leven geloten, dat du met mijn macht rekenen leerst, zodat mijn nomen op de ganse eerd wordt bekend worden. Du satst die nog eigolje in mijn volk en laatst die niet gonen. Nu kijk, morgen om deze tijd, wo ik een zeer hunchen hogel schekken, zoals dat nog niemals in Egypte gehogeld haft, te irgendeine tijd. Schek voorts een noorecht no dien fei en alles wat du op de stab hast, dat ze dat unja dag brengen. Alle menschen en al het fei, wat die niet kost unja dag brengen, worden van dem hogel getroffen worden en die worden omkomen. Dem kennig seine Mana, die Furcht für dem Herrn sein Wut haden, spouden sich ihre Arbeiter in Herden unja Dag zu bringen. Dei ober, die dem Herrn sein Wut nicht zu hort nehmen, leiten ihre Deine in Herden op den Stab. Dann seh de harte Moses, streik deine Handen Himmel ab tau, so dat de Hogel über ganz Ägypten kommen wird, ob Menschen und Tieren und ob alles, wat op den Stapen in Ägypten warst. Und Moses streikt mit seinen Stock in der Hecht, en de haar leidt dat rommelen en hogelen in Egypte. De blitz stroolt wat op de eerd, als de haar den hogel op Egypte schekt. De hogel valt en de blitz dacht mangt dem zeer dichten hogel op. Keiner kon zich zo'n van ver her denken, van zolang als de menschen in Egypte woonden. Durch dat ganze land versloeg de hogel alles, wat op de stab wier, menschen en tieren, en versloeg alles, wat de gewassen wier, van de kleinste planten wat grote boom. De schoden wie alle weeën, buiten en goschen wo de Israëlieten woonden. Door hogel dat nich. Dan schekt de kennig nu Moses en Aaron en leid aan zaaien. Ik heb dit mal gezindigd. De haar haf reicht. En ik en mijn volk hebben ons verschuldigd. Bet dem Herrn an. Wie hebben je nur hogel en blitz gehad. Nu wo ik jund konen loten. Je brokken nich länger blieven. En Moses zei am. Wann ik bad buiten de stad gegonen zie, wo ik mijn hang opheven no dem Herrn op tau en am aanbeden. Dat je wetter wordt abhieren en dat wordt nicht meer hoglen. Dan zost u weten dat de eerd dem Herrn gehiert. Doch weet ik dat du en die regieringsmanner dem Herrn Gott nog nicht verrichten. Dit wie de tijd im jaar, als de jorst al geschast had en de vloos groot gebleegd had en de wieren allebei gans verdorven. Ober de weten dat spels wie nus geworden, wils de Lothar sind. Moses verleiht dem Kernig in jeng bad büter de Stadt.

Zina Ibar Graf came at the twee steintoflen in a hang, die de bewies wären, wist hij nicht dat de huid on zijn gezicht door van dacht, dat hij met hem haren gered had. Aaron in dat valt, oba, valt dat dache gezicht op, en ze engsten zich, dicht on Amnon te komen. Als Moses aan dan oba roept, kämen Aaron en de leiders vom valt doch trek nu aan. En Moses red met aan. Loter kämen nog alle Israeliten nu aan, zodat Moses aan al de wiet zeed, die de haararm op hem Sinaï boer gegeeft had. Als Moses uitgereed had, bedekt hij zijn gezicht. En jedes Mal, wann hij aan dat zelt, wo Gott weer, ging, neem hij den verhang van zijn gezicht weg, wat hij waar de ruiten omvalt kam. Hij zei dat valt immer alles, wat de haar am ver zeed, en de Israeliten zagen, dat Moses zijn gezicht dagen deed. Dan bedekt hij zich waar, zolang wat hij nam haar ging om te reden. Moses roept de ganze gemeenschap van Israeliten taub en zeed aan. Dit is wat de haar van jen verlangt. Zes dag zal die arbeid verrichten, aber de zevende dag zal een sabbatdag tom reven zennen, die dem haren gewijd is. Wer on den dag arbeid, zal door verstorven. Keiner darf am sabbat een vier anstecken in irgendein van jene woongebieden. Tot de ganze gemeenschap van Israeliten zeed Moses. Der das wat de haar van jen verlangt. Bringt goventaub für dem haaren. Bringt dem haaren gold, selva, in brons, freiwillig, zoals ein jiederem zijn hart am tausch bracht. Bringt ook bleve, bleverode en chlorode wal, goudet lien zeich en kozenhoor, rood je jo of de ladasch van schubsbak, ladasch van de zeikou, akotsje halt, lampeneil en triderie voor de zalweil en scheinrikkenden weiruk, Onyx en dierensteiner, om aan dem eifort in dat brasstek non te zaten. En kroeg die manna taub, die kraak de arbeid doen kennen, om nu al dat te maken, zoals de haar dat vergeschreven heeft. Die zullen al deze dingen maken, de heilige woning, dat zelt en de dak door touw, de horkes, stenders, dwerstangen, paast en feit, de bundeskist met zijn droogstangen, en dat verzijningsdaksel, en de gardien, die voor de bundeskist gehiert, den Dash met zijn droogstangen gescher, en ook de brood voor de jeenwoord, den lampenhuller met zijn gescher, zijn lampen en uil, en den rookapfelaltoor en zijn droogstangen, de zalfuil, den scheinrikkenden weirook, en de gardien voor den ingang en de heilige woning nemen, den brandapfelaltoor en de bronzene glootpondertouw, dat touw behiert om altoor van droogstangen en gescher, de waschkam en den foutdoortouw, de grote gardien, tum rom den hof, en de past en feit door touw, en de gardien tum ingang vom hof, de stekels voor de heilige woning en voor dem hof en de streng door touw, de gewovene kleider voor de diner en de heilige stoof, en de gewijde kleider voor Aaron, den priester, en de kleider voor zijn zeens, de priester zendt. Als hij uitgereed had, ging de gemeenschap van Israeliten wieder van Moses, en dan brachten zij, ein jeder so aus sin hort in der jestam anspannt, goven für dem Herrn, sound wort für dat Versammlungszelt in all dat Taube hier in de Kleider gebrückt worden kon. In beides, mana en frühes, sonne wort ein welget hort horden, brachten goldene Stroms, sound aus schmack gespalden, uring, ring en sechs verschiedenet gold. Sei brachten dei en hoven de fer dem Herrn ab. Sonne wort bleibe, bleiverode en chlorode wal, oder goudet lien seich, Kozenhoor, rood je jo of de ladasch van Baak, oder ladasch van Zeikie horden, die brachten dort. Die wat kunnen selber oder brons brengen, brachten dort aus eine go für dem Haaren. Die wat akatsje halt horden, dort für irgendein Port van de arbeid gebrocht kon, brachten dort. In jeder früh, de goud met dat spannen bekannt wie, spann dan bleiwe, bleiwe rode en chlorode wal, en goudet lien zeich, en ze brachten dort. In de frühlied, die Wellens und fähig wie ein Kozenhoor zu spannen, brachten dort. Die Leiders von der Stamm brachten Onyx und andere Dieresteine, die für den Efort in dort Brassteck gebrückt können waren, in Oktriderie und Olivenöl für die Lampenöl, für die Salböl und für den scheinrickenden Weihrück. All die Männer in Frühlied, die angespannt wie ein Freiwillige Goven zu bringen für die Arbeit, die Gott Moses fährgeschrieben hat, brachten dem Herrn freiwillig ihre Goven. Moses zei tot de Israeliten, nu hart, de haarhaft Bezalel,
Uri sien zeen en hoor sien groot

0: Neem hij dat vaart stremel van dicht bij zorgel, en al dat vaart van Engeweide, en den lopen aan de lever, de beide nieren met dat vaart dooraan, en den rechten schenken. En van dem karf met angezuurde brood, wat ver dem haarn stond, neem hij eine koek, wat onen zuurdeeg weer, en eine broodkoek met uil en eine paankoek. En leed dat op dat vaart en den rechten schenken. En hij geeft Aaron en zijn zeens dat alle en ere heen. En die hoven dat op als zijn opfer, wat opgehoven wordt ver dem haarn. Dan neemt Moses ware alles uit ere heen en leidt dat op dem altoor en ruik op gonen bovenop dat brandopfer. Dort wie een aanzatungsopfer to een scheinet geroch, een vieropfer voor den haarn. En Moses neemt de brast en hoofde op als een opfer, wat opgehoven wordt ver dem haarn, en die hield Moses als zijn poort van dem bok van aanzatungsopfer, zoals de haram dat vergezagd had. Dan neemt Moses van de zalfeil en wordt van dat bloed op den altoor en spretst van beides op Aaron en zijn kleider en op zijn zeens en ere kleider, zo weet hij Aaron en zijn kleider en zijn zeens en ere kleider. Dan zegt Moses te Aaron en zijn zeens, kook dat vlees voor de ingang van dat verzamelingszelt, en daar zal je dat ook eten, ook dat brood uit de kar van dat inzatingsopfer. Zo heeft de Heer dat vergezegd, dat Aaron en zijn zeens dat eten zullen. Wat even blijft van dat vlees en brood, dat zal je met vuur verbrennen. En je zullen 7 dagen lang niet van de ingang van dat verzamelingszelt weggaan, wat de dag van je inzatingsfast even zijn. Jene heng zullen 7 dagen ingewijd worden. Zoals je dat aan dem vandaagse dag gedonen hebben, heeft de Heer vergezegd, dat wieder te donen, om jen te verzuinen. Je zullen 7 dagen en 7 nacht ver dem ingang van dat verzamelingszelt blijven, en dem Heeren zijne aanordnung gehorchen, zes met je gestorven. Zo heeft de Heer mij dat vergezegd. En Aaron en zijne zeens deiden alles, wat de Heer der Moses aangeordnet had.
1: Om 8. dag roept Moses Aaron en zijn zeens en de eerste mannen van Israël naar zich en zei te Aaron, hol die een jongen bal ten zendopfer en een schubsbok ten brandopfer, beides fehlerloze tieren, en breng die ver dem Haarn. En zei de Israëlieten, zij zullen ook opfertieren brengen, voor dat zendopfer een kozenbok en voor dat brandopfer een bal en een schub, wat beid 1 jaar oud en ohne Fehler zijn. Zij zullen ook een bal en een schubsbok ten dankopfer brengen, dat wie de ver dem Haarn opferen, en bieter dem nog meelen eil voor dat etesopfer. Wils vandaag wel de Haar zich kunt wiesen. Zij brachten alles, wat Moses gezegd had, ver dem ingang van dat verzamelingszelt, en de ganse gemeint versammelt zich dort ver dem Haarn. Dan zegt Moses, dit is dat, wat de Haar gezegd heeft, dat je dat doen zullen, omdat de Haar junt dat wiesen wordt, wo herrlich hij is. En Moses zei to Aaron, go nu num altoa en opfer für die selbst, dat zindopfer en dat brandopfer, en dou die en diene menschen verzeinen. En dan bring de opfergoven van dat volk, en dou dat verzeinen, so als de Haar dat vergezegd haft. Dan ging Aaron num altoa en schlacht den jungen Ball, wat hij als zindopfer für sich selbst metgebracht had. En zijn zeens brachten dat bloot nu arm, en hij dukt met zijn vinger en dat bloot, en strikt doorfahren aan de hirna vom altoor, en dat eeuwige bloed goot hij unien aan dem altoor. Dat vaart in de beide nieren en den lopen aan de lever van dat zendopfer, leidt hij op dem altoor en ruik opgonen, zoals Moses dat vergezegd had. Dat vlees en dat lader verbrennt hij buiten voor dat lager met vier. Nodem schlacht hij dat brandopfer en zijn zeens brachten dat bloed nu aan, en hij spreidt dat rondom aan den altoor. Dan deelden zij dat brandopfer en stekker en geven aan de stekker en ook den kop. En hij leidt dat op dem altoor en ruik opgonen. En hij wascht dat ingeweide in de onderste eng bein met water rein en leidt die op dem altoor met dat brandopfer en ruik opgonen. Nodem bracht Aaron dem Haarn de opfergoof van dat valk en neemt den kozenbok, dat zendopfer voor dat valk, en schlacht dem en mukt dooruit een zendopfer zoals dat vierje. En hij bracht dat brandopfer door Haan en die door met, zoals dat vergeschreven wie. En hij bracht dat etesopfer door Haan en neemt door van een handval en leidt dat op dem altoor en ruik opgonen, buiter dat brandopfer om Marien. Nodem schlacht hij den bal en den schubsbak als dankopfer voor dat volk. En zijn zeens brachten aan dat bloed en hij spreidt dat rondom aan den altoor. Dat vaart van dem bal en van dem bak, Dort fahrt Stremel